natuurlijk om aan te hou daarmee, je weet, en ek het gedink, dis een van die goed wat net so'n klein rukkie gaan duur, want ek wou eintlik, ek het onderwijs geswat, so ek wou gaan skool hou, en ek was nog op universiteit, so ek was nog nie daar nie, dat ek nou gaan skool hou nie, vreselik lief vir kinders, maar ek het gedink, dis wat ek nou gaan doen, en ek wil trou en kinders hê, en sing is lekker, maar dis nie iets wat ek oorweeg het as loopbaan of iets nie, en die ding het net, so geleidelik gegaan, weet, dan sê die platenmaatskappy vir my, nou moet jy vir onkel, nou moet ons een langspeelplaat maak, dit was eerst een solo 7, jy weet, met Timothy op, toe is dit nou een langspeelplaat, toe dacht ek, goed, nou is dit nou voorbij, nou gaan, jy weet, as ek eerst klaar is met universiteit, en ek hou school, en ek trou, en ek kry kinders, daar is hierdie ding nou nie meer vir my nie, weet, en daar hou dit toe aan, want elke jaar aan bel hulle, dan sê hulle, luister, ons moet nou weer een plaat maak, en dan denk ek, ach nee, wat is die plaat, maar hulle kry die liedjies, en dan gaan sing ek nou maar weer, jy weet, en dit is hoe ver dit gestrek het, een plaat een jaar, weet, en so het het nou maar aangegaan, en toe ek weer my oor uitwryf, toe kom televisie, en toe word ek op een kol gebel, en gevra om te kom vir een audisie, vir een kinderprogram, en moet jy weet, televisie, ek het televisie nie geweet wat het is nie, waar moet ek nou, wie is ek nou, jy weet, ek sê toe vir oorlogs, maar hoekom sal ek nou een kinderprogram moet gaan aanbied op televisie, ek weet niks van televisie nie, ek het nie drama geswat nie, ek praat te vinnig, ek weet nie eers wat om te doen nie, hy sê toe vir my man, ga nou maar vir die audisie, want dalk is daar een dag op televisie, as ons het nou kry, gaan daar dalk een muziekprogram of iets wees, en in die tyd dan, miskien moet jy dan daar ietsie kom sing of wat ook al, en dan kan kyk hoe lyk die atelier. En toe ek weer my oor uitwryf, toe hoor ek gaan nou een kinderprogram aanbied. En toe vandaar af het net aangegaan en aangegaan, en hierdie ding wat ek elke keer gedink het, nou gaan het stop, jy weet, en dan gaan het net aan.

aand en welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederik Lucas en nou jazz is waarskynlik die perfekte bewys dat musiek geen grense ken nie. Dit reis oor lande, tale, kulture en generasies. Dit verbind mense wat mekaar dalk nooit andersins sou ontmoet nie. Vanaand vier ons daar die gees, van Suid-Afrika tot Kameroen en van contemporary jazz tot tydlose ginstelinge, ontdek ons weer hoe muziek ons herinner aan dit wat ons in gemeen het. Ons begin thuis met een van Suid-Afrikaanse grootste muzikale ambassadeurs. Hier is Jonathan Butler met Going Home net op RSG.

Als je lekker voelt, dan weet je waar je is. Dus 10 uur 10 elke woensdagavond. Jazz op RSG. Stuur jouw verzoekje naar Fran Rico bij rsg.co.za.

That was Joe Sample and Lala Hathaway met When Your Life Was Low. En voor dit was het chant deur Volplay. Nou vanavond het ons gereis deur verschillende klanken, culturen en stories, maar met een gemeenschappelijke draad. Muziek het nie het die vermoë om mensen nader aan mekaar te brengen. Ons sluit vanavond af met een van die mooiste contemporaire jazzcomposities ooit opgeneem. Mag hier die laatste snit jou herinner dat daar, ten spijte van alles wat ons soms verdeel, steeds soveel meer is wat ons verbind. Hier is Grover Washington Jr. met Wine Light. Kijk mooi achter jezelf, en soos altijd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Onertensia wat ongenie gebong om te gee sinkom te hulle. Ke hulle sinkie tom te gee ta fidike ngom te program yankie ya kle tom te gee timbo inte gee ta sika makadu ke kum te gee kawe ngom te program. Te kum te tuja gee unake kisi ngone kogan gee ya wakalo kele ngom te tina gee ta ngom hae kwe ta sa gwenge te me gee ta ngom kram. Ima gee ta mat unkale ngone koga te tika ngee kawa te gongi. Di ma gee ta ma gamsan gee ngak gee kang. Em tetu saki wan nam tetina gita ngong ha kweda sa kuliti kwenye ma yi gita angong kama. Ti gya siga ma kamanungka ante uki guk la manungki ni khiri. Wa min leni nyalas tam ta gya san ki kanda program yi mta giga siga ma kai. Wa program yi nka giga ngulam te wala kong yi. Kanda program. Fidika sejiri kika programa kita ngulam te wala kong yi. Tegdiki siyewa. Tegwa siyewa kika program angulam te wala kong yi. Tegdiki aha tegwa aha kika programa te oke nekhiri. Akita ngulam te wala kong yi. Tegatina wala ngaw yi mta giga sika matlaka sa kuli tegwani ma mta gita chukam ngwa mta program. Ate uke kawishida mta giga singi mta program yi mta afidika ngawa amanuka ngeka chwangu agita wa vilongo sa kwenye kuna kitivi kukome na mchagia sanki nukrisi vilongo sa kika program chwangu mchagika kwenye ya wa vilongo sa kwenye inikika ngea wa kwa kwenye inikika ngea ya wa kuna kwa tanga kwenye kankala mchagika kwa kukangu kwa mcha program ati uki kawesi kwa wala kagika kamta Masikatini kawa wala ngoyi mchagika siga makai. Titanjiwa likuwa onertin siyewa ngoke nihe mchagia siga makada kwe. Ngamu mchagikuwa wana ngamuke bwala gwenu kuna. Mchatina gita ngonga kwa tasa kulitikbeni me gita au kamda. Likuwa onertin siyewa ngoke nihe mchagia siga makai. Ati uke kawishida mchagia sinke wala singi chwangu. Mchakankota ngawa mchaprokuram kito.
1: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: dat ik speler record. Toen gaan spelen, toen zei ik voor papa, papa, ik wil nog cricket spelen.
1: Ons gesels vanavond in Kompas oor 'n veldtog waar mini cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ysbaddens ingesluit.
2: Ons is allemaal natuurlijk bang vast achter die Protea vrouwen, maar ik denk min mensen weet dat 80% van hulle eindelijk hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het.
1: Skakel gerust dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker story.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Daar lê nog pragtige musiek voor in die program. En ons begin nou juist met die bekroonde Canadese jazzsangeres Emily Claire Barlow. Sy is bekend vir haar helder stem en haar vermoë om ou klassieke snitte in vrolike gesofistikeerde jazzverwerkings te omskep. Vanaand luister ons na haar lieflike weergawe van C'est Si Bon vanaf haar album The Very Thought of You.

die vrolijke Franse jazzklanken van Emily Claire Barlow met Saint Sibon. Ons volgende snit neem ons na een rechtstreekse opname in Warschau in Polen. Dit is een ongelooflike samenwerking tussen die trompetspeler Chris Botti, die violist Caroline Campbell en die prachtige symfonieorkest Symphonia Varsovia. Hulle voer Emmanuel uit. Een diep, rurende, melancholische stuk, oorspronkelijk geskryf deur die Franse komponis Michel Colombier, ter nagedagtenis aan sy seun. Die interaksie en musikale gesprek tussen Botti se trompet en Campbell se viool sal jou hoendervleis gee. Kom ons luister.